104.9 FM. Radio Ommeland.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden, kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.

0: Vervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 0660.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 3 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: MP

zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Radio Ommeland.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi

0: bellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 4 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.

0: 1 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 24 uur. En zondag van 11.30 tot 22 uur.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Voor jou. Goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, neem aan onze sleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go.
1: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
5: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open van

0: De fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: nieuwe oudgoud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Daalt je energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Taxi bestellen. Taxi Custom bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 6 uur.
3: Radio Ommeland.

0: lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan een budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook te gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen. 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4. En Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Ik heb veel voor je over, dat weet je. Ik heb je zoveel te bieden. Alles wat je wilt of wat je nog nodig hebt. Maar mag ik daar dan ook eens iets tegenover stellen? Wat ik van jou vraag is helemaal niet zoveel. Althans, het zou je niet al te veel moeite moeten kosten. En toch doe je er moeilijk over. Je weet, als jij er 's avonds niet bent, doe ik niet moeilijk. Dat wil ik je gewoon niet aandoen. Jij hebt ook recht om eens in je eentje leuke dingen te doen. En dat respecteer ik. Maar doe dan ook eens iets voor mij. Je kunt alles van mij krijgen. Geld, spullen, alles. Ik wil je mijn hele vermogen wel geven. Zoveel hou ik van jou. En ik vraag er helemaal niet zoveel voor terug. Laat ik het zo zeggen. De rente die ik van je krijg, hoef je niet terug te betalen in geld. Betaal het maar in wat extra aandacht voor me bijvoorbeeld. Want als je je armen om me heen slaat, dat betekent veel voor me. Dat betekent meer voor me dan geld. Dus doe dat dan eens een keer. Als je na een avondje stappen weer laat thuis komt. Want zolang je dat niet doet, loop je het gevaar dat je me na zo'n avontuurtje gewoon niet meer thuis vindt. Dat ik dan gewoon de benen heb genomen. Want, weet je, elk mens heeft gewoon eens wat extra aandacht nodig. Ik dus ook. Geef me in het vervolg wat meer respect. Misschien een wat vrouwenplaat, maar de tekst is oorspronkelijk geschreven door een man. Otis Redding heeft het geschreven. Respect, Aretha Franklin.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In Brugge hebben verschillende vredesorganisaties actie gevoerd tegen de oorlog in Palestina. Actievoerders verzamelden Brugge en vormden een stiltecirkel. En dat al voor de zevende keer.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Customprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: De heerlijkste en lekkerste

0: Rode bes, blauwe bes.
1: Als u op de heideweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: In de tragische brand in Anderlecht vorige zaterdag is de 55-jarige Paul Bodan Opilowski uit Molenbeek om het leven gekomen. Dat bevestigt Mathieu Kapika, een kennis van familie.
7: In Oostende is het project Proper Strandredders voorgesteld. Met het nieuwe project Proper Strandredders zetten Mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer in op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand. Luc Aerts heeft op de gemeenteraad van Bricht officieel afscheid genomen van de actieve politiek na een politieke loopbaan van 30 jaar. Hij was ook 12 jaar burgemeester. Op 1 juli stopte hij als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij wil nu meer tijd doorbrengen met zijn familie en naar Italië reizen. De stad Eeklo zoekt snel een externe interim manager om rust te brengen in de organisatie na een negatieve welzijnsbevraging en door de langdurige afwezigheid van de algemeen directeur. Het stadsbestuur wil hiermee de continuïteit en stabiliteit van de diensten garanderen. De interim manager krijgt een opdracht voor 6 maanden om dringende problemen op te lossen en lopende dossiers op te volgen.
6: Het centrum van As wordt momenteel vernieuwd, maar er zijn problemen met de klinkers in de Dorpstraat. Veel klinkers zijn beschadigd of liggen los, terwijl er niet eens bussen of vrachtwagens overrijden, hekelt oppositieraadslid Jan Baten van Anders. De burgemeester zegt dat de aannemer deze week nog de klinkers zal vastleggen.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag is het aanvankelijk zwaar bewolkt met kans op enkele lokale buien of lichte regen. Geleidelijk aan wordt het vanaf het westen droog met een afwisseling tussen zon en wolkenvelden. In de namiddag wordt het lokaal vrij zonnig. Maxima klimmen tussen de 19 en 25 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Duizenden enthousiaste deelnemers genoten van Couleur Run, een organisatie van de burgerschool uit Roeselare. Ik verwacht dat dit evenement nog zal groeien. De Couleur Run van de burgerschool werd een schot in de roos. Het kleurrijke spektakel lokte duizenden deelnemers naar de stad Roeselare. De Couleur Run is in korte tijd uitgeroeid tot een lokaal initiatief, tot een evenement met uitstraling tot ver buiten Roeselare.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: trio, goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, neem aan Lotto's sleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan een budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt

0: lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook te gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen. 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4. En Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Vier getalletjes om te onthouden. 1049 voor Brugge en Oostkamp is dit Radio Ommeland, maar niet enkel op FM. Je kan ons ook beluisteren via het internet. Loop even langs op onze website www.radioommeland.be en daar vind je onze livestream. En die zet je dan uiteraard aan waar je ook bent.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio, nieuwsflits.
2: Steeds meer inbeslagnames, scholen die ze verbieden. En ook nog extra politiecontroles. Het mag duidelijk zijn dat de fatbikes opgang en brokken maakt in ons land. In Nederland, waar de hype er start, is men intussen aan de eerste verboden in steden toe. Maar op dat spoor zitten wij hier in Vlaanderen nog niet.

Dus 1978 in Miami. Ish zit in een hele goede band, maar hij zit met een flinke frustratie. En mag eigenlijk niks met dat bandje. Ze spelen elke zaterdag dan wel in een club, maar de eigenaar moet niks hebben van al dat ruige gedoe. Speel nu maar gewoon rustige muziek, zegt de baas. Maar Ish en zijn bandgenoten willen wel eens lekker losgaan. Als jullie nog één keer die wilde nummers spelen, gooi ik jullie uit de zaak, dreigt de eigenaar nogal eens. Ish is niet blij. Die cafébaas kan dat wel zeggen, maar hij zag toch ook wel hoe wild het publiek werd. Ze willen gewoon dat we die nummers gaan spelen, zegt Ish tegen de band. Hij heeft al een lekker nummer bedacht. Als we dat zaterdag nu eens uitproberen, eens kijken hoe die vent reageert. De zaterdag erop staan ze weer in die club. Dan telt Ish af en gaat de band helemaal los. Het publiek gaat uit zijn dak. Maar meteen springt de baas boos op het podium. Wat heb ik jullie nu gezegd? Eruit. Ik wil jullie hier niet meer hebben. En ontslagen zijn ze. Ish haalt zijn schouders op. Nu en... De mensen vonden het toch een prachtig nummer. We gaan het gewoon uitbrengen. Het wordt gewoon een hit. En gelijk krijgt hij. Het nieuws over die opzwepende band gaat als een lopend vuurtje door Miami. En twee weken later staat het nummer op een single. Een maand later is het zelfs een wereldhit. De hitlegende van Ish en zijn bandje begon in die saaie club in Miami. Met een gefrustreerde baas. De hitlegende van Get Off van Foxy.

0: Cloud.
1: Radio Ommeland, de fijnste classics hoor je hier passeren. En ook het regio nieuws en een uitagenda. En heb jij een activiteit met jouw vereniging die je graag op de radio hoort? Dan kan je die doormailen naar info@radioommeland.be.
2: De radio voor Brugge en omstreken. Ommeland.
3: No commercials, more fun.
2: Radio Ommeland.
4: Hi there, it's Gloria Gaynor.
5: Hello, I'm Phil Collins.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
9: Hey, this is Miley Cyrus.
2: De grootste hits aller tijden.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Showdancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
3: Massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
4: Als u op de Heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op auto's-dewulf.be.
5: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
6: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar 15 euro? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen ben je altijd welkom.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Het regionale nieuws.
10: Vlaams minister van Omgeving Jo Brouwens van de CD&V geeft een vergunning voor de bouw van een nieuw nationaal multiple sclerosecentrum in Mechelen. Dat komt naast het AZ Sint Maarten. Het NMSC probeerde bijna 15 jaar lang om het versleten ziekenhuis in Melsbroek te verbouwen, maar kreeg daarvoor geen vergunning. Ten vroegste in 2030 zal de nieuwbouw klaar zijn. De werken zijn gestart aan de Gentpoortbrug en de Generaal Le Manlaan in Brugge. Daardoor is er verkeershinder tot eind augustus. De Gentpoortbrug is volledig afgesloten. De Generaal Le Manlaan gaat dicht voor een gemotoriseerd verkeer. Tijdens de werken krijgt de Gentpoortbrug de grondige onderhoudsbeurt die ze eigenlijk verdient. Die wordt volledig gerenoveerd en krijgt een nieuw wegdek. En dat geldt ook voor de Generaal de Manslaan, waar ook een gescheiden riolering wordt aangelegd. Het 18e-eeuwse kasteel Blondeel de Borregaard in Vianen, een deelgemeente van Gerardsbergen, is na een openbaar verkoop toegewezen aan een private ontwikkelaar. Het beschermde monument dat de voorbije jaren zwaar verwaarloosd werd en deels uitbrandde, is verkocht voor zomaar liefst 195.000 euro. Hoe hoog de kosten zijn om het historische gebouw te restaureren, is niet duidelijk.
11: Een tachtigtal inwoners van de Anderlechtse Kuregemwijk hebben zondagmiddag een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis op het Raadsplein. Het gaat om afval dat ze zondagvoormiddag hebben opgeraapt in hun wijk. Met hun actie willen de bewoners aandacht vragen voor het afvalprobleem waarmee hun wijk kampt, dat deels het gevolg is van besparingen bij het gemeentebestuur.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: Vandaag is het aanvankelijk zwaar bewolkt met kans op enkele lokale buien of lichte regen. Geleidelijk aan wordt het vanaf het westen droog met een afwisseling tussen zon en wolkenvelden. In de namiddag wordt het lokaal vrij zonnig. Maxima klimmen tussen de 19 en 25 graden.
12: Radio Ommeland.
15: Ommeland.
12: De radio voor Brugge en omstreken.

Radio Ommeland 104.9. Welkom in het ochtendblok. Misschien ben jij wel een bezige bij en kan je bijvoorbeeld niet op het gemeentehuis raken om documenten op te vragen.

0: bovenaan kan je daar je aanvraag doen via de forms die je te zien krijgt.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op de Tielenstersteeg in Sint-Truiden is zaterdag een zwaar verkeersongeval gebeurd, waarbij een minderjarige bestuurder tegen de gevel van een leegstaande pand botste. De klap was bijzonder hevig en veroorzaakte aanzienlijke schade aan zowel het voertuig als aan het gebouw.

Elke dag gratis en voor niks de fijnste classics op 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp en Grootbrugge. Welkom allemaal. Woon je in Brugge en heb je een parkeerkaart nodig? Of wil je meer informatie over de kindcode van kind en gezin? Of heb je vragen over adoptie of een adresverandering? Dan kan je een afspraak maken rond deze en veel meer activiteiten via de website van Brugge op brugge.be. Loop je dan langs en daar klik je op afspraak maken. Dan kan je daar terecht om jouw aanvraag verder te specificeren.

0: Rio, goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, geef mijn auto-sleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan een budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
2: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
1: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook te gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde

0: het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Massoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

daar sta je weer, hier voor me. Ik zou je eigenlijk moeten bedanken dat je weer thuis bent gekomen. Ik heb mijn best gedaan om de zaak een beetje op orde te houden, maar je ziet dat dat niet altijd is gelukt. Maar ik ben ergens wel blij dat je hier weer bent. Eigenlijk zie je geen reden meer om me te kleineren, zoals je dat altijd deed. Vroeger beschouwde je me maar als een groentje, maar daar ben ik al lang overheen gegroeid. Wel hoop ik dat je na al dat gedoe eindelijk weer eens wat tijd voor jezelf vindt. Tijd waarin je eens goed kunt nadenken over wat je me allemaal hebt aangedaan. Je weet toch nog wel hoe goed we het ooit hadden. Het is maar 2 jaar geleden dat die man, altijd keurig in pak, er altijd voor je was. Je moet weten dat die man nog altijd van je houdt. Ook al weet hij dat het een hel wordt als hij met je doorgaat. En die man, dat ben ik. Daarom ben ik blij dat je weer terug bent gekomen. Eigenlijk wist ik wel dat je weer zou komen, omdat je nooit opgeeft. Maar geloof je nog steeds in ons? Hebben we een gouden toekomst voor de boeg? Of wordt ons leven weer één grote hel? Spando Belle met Gold. Thank you.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De paasshow van vijfsterrenhotel Sea Fire House Antwerp op de site van de handelsbeurs is enkel toegankelijk voor hotelgasten. Maar deze zomer kan iedereen genieten van lunch, apéro en diner. Een aangenaam manier om even aan het hectische stadsritme te ontsnappen.

Noord-Holland. 104.9 FM.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477 95 76 12.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: De abdij van Katsberg, net over de grens in Noord-Frankrijk, heeft een kaas uitgebracht die gewassen is in trappist West-Vleteren van de Sint-Sixtus-abdij van West-Vleteren. Het is de eerste keer dat het trappistenbier wordt verwerkt in een kaas. Die werd speciaal gemaakt voor het 200-jarig bestaan van de abdij van Katsberg. Werknemers en werkgeverorganisaties lanceren samen met Vlaanderen een agressieprotocol. Daarin staan nieuwe richtlijnen voor lokale en provinciale besturen over hoe ze met agressie moeten omgaan. Aanleiding is het overlijden van de maatschappelijke werker van het OCMW van Gent vorig jaar. Elk incident verdient immers een ernstige opvolging. Jammer genoeg krijgen we verschillende signalen dat het personeel van de lokale en provinciale besturen steeds meer te kampen krijgt met agressie van burgers.
7: Onbekenden hebben koperen kruisen gestolen op de begraafplaats van Zoutleeuw, Lande en Linter. Ze hebben de graven ook beschadigd. De politie van de zone Geetenvallei vraagt aan getroffenen om aangifte te doen, zodat alle diefstallen in kaart kunnen worden gebracht. Ook op de begraafplaats van de naburige stad Sint-Truiden zijn 19 kruisen verdwenen. Een dertiger uit Maasmechelen is door de rechter in Tongeren veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij een dorpsgenoot had aangevallen met een kapmes. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn schouder, borst en arm en kreeg een voorlopige schadevergoeding van meer dan €111.000 toegewezen. De dader had eerder ook al eens een familielid aangevallen met een mes.
5: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag is het aanvankelijk zwaar bewolkt met kans op enkele lokale buien of lichte regen. Geleidelijk aan wordt het vanaf het westen droog met een afwisseling tussen zon en wolkenvelden. In de namiddag wordt het lokaal vrij zonnig. Maxima klimmen tussen de 19 en 25 graden.
5: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Ommeland, Thijs in Oostkamp en Brugge. Welkom vrienden, dit is het ochtendblok met Rick. Ik heb voor jou heel veel goede classics klaarstaan. En uiteraard zo nu en dan een hit uit de hitparade.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Waar rijdt het verkeer vast? Waar wordt het te snel gereden? En welke routes gebruiken fietsers het meest? Om antwoorden te krijgen op die vragen start Hasselt met een grootschalige meetcampagne. Op 30 locaties in de stad Hasselt worden gedurende 9 dagen tellussen geplaatst die gegevens verzamelen over auto's, fietsers en ook de snelheden.

0: gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 9 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Cultuurcentrum Het Bolwerk in Vilvoorde maakt zich op voor een bijzonder seizoen. In 26-27 viert het Cultuurhuis een 20e verjaardag met een uitgebreid feestprogramma, extra activiteiten en een indrukwekkende reeks artiesten. De kitverkoop start op zaterdag 13 juni.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een enorm landgoed aan de Wijnaanslaan in Maasmechel is verkocht aan de ondernemer Giovanni Donati, die fortuin maakte met ijskarren. Volgens de website De Rijkste Belgen is het de duurste residentiële transactie in Limburg in 2026. Ja, ik ben officieel de nieuwe eigenaar van de prachtige villa en tuin in Maasmechelen, zegt Giovanni Danotti of Donati. Maar ik heb prachtig beloofd niets over de aankoopprijs te verklappen.

0: 0800-333-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473-113-333.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477-95-76-12.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
6: Het regionale nieuws.
7: De Baloise Belgium Tour rijdt donderdag door Aalter. De renners starten in Merelbeke Melle en rijden naar Klokkenheist. Vanaf 2:30 rijden ze via de Heirstraat in Lotenhulle Aalter binnen. Nadien volgt meteen een passage langs het dorpsplein van Lotenhulle en dat van Poeken. De renners rijden dan even door Wingene om rond 2:40 via de Tieltse Steenweg opnieuw in Aalter te komen. Rond 2:45 staat dan de passage langs de Lindestraat en de Brouwerijstraat in het centrum van Aalter gepland.
0: Voetbalclub Antwerp neemt opnieuw afscheid van een belangrijke pion. Na Vincent Janssens, Kia, Kouyaté, Gerano Kerk, Dennis Praat en Kobe Corbani verlaat ook Zeno van den Bos de Boshuil. De 22-jarige verdediger is voorgesteld in de hoofdstad van Duitsland, bij Union Berlin namelijk. De transfer van Zeno hing al een tijdje in de lucht, maar is dus nu officieel.
8: Een spontane staking bij afhandelaar Avia Partner heeft maandagochtend tot lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem geleid. Daardoor hebben verschillende vluchten vertragingen opgelopen. Dat bevestigt een woordvoerder van Brussels Airport. Die vroeg aan de passagiers om de website in de gaten te houden voor de laatste update.
0: Financieel kwetsbare gezinnen in Evergem kunnen vanaf nu weer betaalbare boodschappen doen. Na een sluiting van 1,5 jaar kan de lokale sociale kruidenier er opnieuw de deuren openen. De hulporganisatie heeft een nieuw onderkomen gevonden in de voormalige Rijkswachtkazerne aan de Spoorweglaan. In Overboelaren, een deelgemeente van Geraardsbergen, is een zweefvliegtuigje neergestort. Het ongeluk gebeurde niet ver van het plaatselijke vliegveld. De piloot, een man van 70 uit Geraardsbergen, was alleen aan boord. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en verkeerde nog steeds in levensgevaar. Het incident deed zich iets na 14 uur voor nabij het lokale vliegveld van Overboelaren. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk massaal ter plaatse nadat omwonenden of getuigen alarm sloegen.
6: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vandaag is het aanvankelijk zwaar bewolkt met kans op enkele lokale buien of lichte regen. Geleidelijk aan wordt het vanaf het westen droog met een afwisseling tussen zon en wolkenvelden. In de namiddag wordt het lokaal vrij zonnig. Maxima klimmen tussen de 19 en 25 graden.
6: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

Het is zomer in 1979. In een Londense studio is een rockband na lange tijd weer bij elkaar gekomen om te starten met de opname van hun nieuwe LP. Een paar maanden daarvoor heeft de zanger een leuk reggae-achtig nummer geschreven dat hij aan zijn mede-bandleden wil laten horen. Het klinkt wel aardig, vinden ze, en ze proberen het op te nemen. Maar na de 15e opname van het liedje blijkt er toch een probleem te zijn. Het wordt niks, het liedje is gewoon niet goed. De zanger heeft de hoop al opgegeven, maar de gitarist en de drummer proberen het nog één keer. Nu eens niet als reggae-plaat, maar als een echt rocknummer. Oh jongens, stop maar, dat wordt gewoon niks, roept de zanger al snel. De opname wordt nog wel opgeborgen in een kast, maar zal daar waarschijnlijk nooit meer uitkomen. Een paar jaar later zit de groep in dezelfde studio. De zanger zit wat tussen de oude banden in de kelder te snuffelen. Weet je nog dat we dat reggae-liedje hebben geschreven, roept hij plotseling. Ik heb hier de opname nog. Op dat moment wordt de oude tape afgespeeld en ze horen dat ene afgekeurde nummer in de rockuitvoering. Ze kijken elkaar aan en denken hetzelfde. Zo slecht klonk het eigenlijk niet. Hoe een vergeten opname een hitlegende werd en de carrière van de Rolling Stones opnieuw leven inblies. Start Me Up.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten

0: vandaag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

Rot zit al altijd. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Maar liefst 44 miljoen views. Een Chinese man gaat viraal nadat hij zijn idool topklimster Yanya Garnbrets opvangt na een misstap en daarbij compleet uit zijn dak gaat. Zij viel eerst, maar hij viel harder. Al stond de fan daar niet helemaal toevallig met open armen klaar.

beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Nog maar eens is Romelu Lukaku de grote verlosser van de Rode Duivels in een bloedhete eerste WK-opdracht. Beter de Belgen hun tanden stuk op een bitsige Egypte. Sterker nog, na de openingsschicht van Ashour hadden de Egyptenaren zelfs de beste kansen op 0-2. Maar dan achter de recordschutter zijn moment gekomen. 23 seconden na zijn invalbeurt lag hij aan de basis van het gelijkspel. Een zucht van opluchting volgde. Romelu Lukaku zorgde voor de 1-0 of de 1-1. België-Egypte werd 1-1 een gelijkspel.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wat begon als een gedeelde passie voor elektronische muziek onder veel vrienden is in nauwelijks 2 jaar uitgegroeid tot een opvallende naam binnen de Belgische eventsector. Op zaterdag 13 juni organiseert Maatwerk Events een eerste volwaardige festival in het Park Drie Fonteinen en het Ruiterijcomplex in Vilvoorde.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op autos-dewulf.be.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
4: De heerlijkste en lekkerste.

0: Rode bes, blauwe bes.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0473 113 333. Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: In de Linterse deelgemeente Wommersom vond zaterdag het Belgisch kampioenschap buspulling plaats. Daarbij trachten teams van 6 een 15 ton zware reisbus zo snel mogelijk over de eindmeet te sleuren. Een kolfje naar de hand van krachtpatsers van American Football Club Leuven Lions.
1: Zowat 1000 supporters van Club Brugge hebben afgelopen zaterdag al lopend of wandelend het Jan Breydelstadion verkend tijdens de 6e stadiumrun. Daarbij kwamen ze tot in de kleedkamer, namen ze een foto met de kampioenentrofee en lieten ze zich blauw spuiten. Voor één keer was het de deelnemers niet om de snelste tijd te doen. Veel mensen namen uitgebreid de tijd om te kijken wie waar zit in de kleedkamer en gingen op de foto met de mascotte en met de kersverse kampioenenbeker.
7: Een 34-jarige gedetineerde uit de Brugse gevangenis heeft 3 maanden cel gekregen voor drugsbezit. De man gaf toe dat hij cannabis verborg in de contactdoos van de telefoon in zijn cel. Al had het gevangenispersoneel daar haar twijfels over. De cipiers voerden in juli vorig jaar een controle uit in de cel van de beklaagde. In de contactdoos van de celtelefoon deden de cipiers een opmerkelijke vondst. Er staken niet alleen 2 potjes met olie in, maar ook 2,89 gram cannabis.
5: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Radio Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Op het binnenplein van Hoeve de Heerlijkheid in Heulen vond de jaarlijkse bedankingsavond voor straat- en buurtcomité's van Kortrijk plaats. Het is ondertussen een jaarlijkse traditie van de stad Kortrijk om het leden of de leden te bedanken voor hun inzet om van Kortrijk de gezelligste stad van Vlaanderen te maken, zegt de burgemeester Ruud van den Bergen.

Kustumprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen.

0: vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
4: Radio Ommeland.
1: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis ter wereld de nieuwe Euro Explorer PET-scanner klinisch in bij patiënten. Het toestel maakte vroege signalen van hersenziekte zichtbaar, jaren voordat de eerste symptomen optreden. Volgens de professor Dr. Koen van Laren zal dit revolutionaire toestel bijdragen aan een vroegere diagnose van aandoeningen zoals ALS, de ziekte van Parkinson en dementie.

elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Circuit Zolder is maandag voormiddag een Nederlandse motorrijder verongelukt. Tijdens een vrije oefendag van de motorsportschool miste de man een bocht en vloog hard tegen de bandenmuur. Een lange reanimatie kon hem niet meer redden.

0: Er is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Het ziet er niet best uit. Een agent noteert het verhaal. Motor ligt in de berm. Voorwiel is afgebroken en ligt in de sloot. De man ligt midden op straat. Hoofd van de dode ligt op het trottoir. De agent kijkt snel om zich heen en maakt een trapbeweging en schrijft verder, ook op straat. Een oen steekt een lucifer aan en zegt, zo, die hou ik, die brandt goed. Te koop. Een schoonmoeder, oud model, bouwjaar 1964, afhangende koplampen, verzadigde uitlaat. Te koop. Een schoonmoeder, oud model, bouwjaar 1962, afhangende koplampen, verzadigde uitlaat, kwabbende brede spoilers en lekkende afbak.
1: Dit is Radio Ommeland. Dit is het leven op 104.9. Stadsradio Nieuwsflits.
2: Tennisclub Royal Racing Tienen neemt noodgedwongen afscheid van haar clubhuis. Plots is het gebouw volgens de stad Tienen te instabiel. Aldus Lucas Joossen van de club. De stad zou zich baseren op expertenverslagen, maar we hebben die nog niet gezien.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheierweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11 uur 30 tot 24 uur. En zondag van 11 uur 30 tot 22 uur.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Showdancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
7: Het regionale nieuws.
8: Bij twee ongevallen op de E403 ter hoogte van Kachtem bij Ezegem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 6 mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeerden een tijd lang in levensgevaar. Volgens de vaststellingen van de verkeersdeskundige van het parket stond rond 2:30 een zwarte Opel Corsa nagenoeg stil op de E403 richting Brugge, ter hoogte van de afrit Kachtem, op de grens tussen Ezegem en Roeselaar.
9: Een voetganger is zaterdagavond aangereden door een tram op het Leidsplein in Schaarbeek en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed de nodige vaststellingen. Over de exacte omstandigheden van het ongeval is voorlopig nog niets bekend. Een onderzoek moet uitwijzen hoe de aanrijding kon gebeuren.
8: De Gentse fotografe Kaat de Malsche is in de prijzen gevallen bij een prestigieuze internationale fotowedstrijd. Het bekende Amerikaanse trouwplatform Junebrook Weddings heeft haar gletsjerfoto geselecteerd voor de 2006 Best of the Best Destination Collection. Een professionele jury koos het beeld van de 34-jarige Gentse uit duizenden inzendingen wereldwijd.
7: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Dit is jouw Classic Station.
7: Radio Ommeland.
11: 104.9 FM.

welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De drie mannen die instonden voor de begeleiding, de beveiliging bij de fatale bungee jump in Brazilië zijn opgepakt. Hoe het zo fout is kunnen lopen is ook nog een raadsel. Ze zijn in shock. Ze kunnen niet verklaren wat er is gebeurd, verklaart hun advocaat aan de Braziliaanse media. De instructeurs die haar lieten vallen bij de bungee sprong hadden geen vaste taakverdeling. Soms deden we het touw niet zelf.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Hasselt rond volgende week de plaatsing van nieuwe parkeertegels in de binnenstad af. Daarmee wordt het vernieuwde parkeerbeleid op straat ook zichtbaar volledig afgewerkt. De markeringen moeten automobilisten sneller duidelijk maken voor welke voertuigen of gebruikers een parkeerplaats nu eigenlijk bedoeld is.

0: for you. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh, tof. En zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig. Tot strakjes, Sabrina.
0: Oh, oké, tot strakjes. Dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké. Neem aan auto's, sleutels. En we zijn weg.
1: Oké, kom aan. Let's go. Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Euroshop. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: fondue & cold keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis. En is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Radio Ommeland. Ommeland. Ommeland.

0: Er komen twee mannen in de woestijn elkaar tegen. De ene draagt een telefooncel op zijn rug, de andere een telefoonpaal. Vraagt de ene: waarom draag jij een telefooncel op je rug? Zegt de andere: als er dan leeuwen komen, ga ik in de telefooncel staan, dan ben ik veilig. Maar waarom draag jij een telefoonpaal op je rug? Zegt de man: als er dan leeuwen komen, gooi ik deze weg. Dan kan ik harder lopen. Een journalist heeft een interview met de directeur van een psychiatrische instelling. De journalist zegt het volgende: en hoe bepaalt u nu of iemand opgenomen moet worden? De directeur antwoordt: we sturen de persoon naar de badkamer, waar een vol bad staat. De journalist dan weer: oh, en dan? De directeur vertelt verder: dan geven we de persoon een theelepeltje, een pollepel en een emmer. Vervolgens vragen we de persoon zo snel mogelijk het bad leeg te maken. De journalist weer: aha, ik begrijp het. Een normaal persoon gebruikt natuurlijk de emmer, want daar kan het meeste water in. De directeur dan: nee, een normaal persoon trekt de stop eruit. Sukkel en Ruzie spelen verstoppertje. Ruzie is hem. Sukkel ziet een politieauto staan en verstopt zich daarin. De agenten vragen: hoe heet jij? Sukkel antwoordt: Sukkel. Zo praat je niet tegen mij. Zoek je Ruzie? Waarop Sukkel antwoordt: nee, Ruzie zoekt mij.
1: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
2: Do you like it?
3: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De lokale natuurpuntafdeling Dendermonding organiseert een opleiding tot natuurgids in Dendermonde. Tijdens de jaarcursus word je ondergedompeld in de natuur met inhoudelijke lessen en bezoeken met een gids aan natuurgebieden in de buurt, zegt Andries Achten van Natuurpunt Dendermonding.

als je oud van de groot ziet aller tijden, zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Erik Dillis, de puzzelman, opende in 21 een toonzaal met duizenden puzzels in de oude kerk van Klein Willebroek. Op zaterdag viert hij zijn 5-jarig bestaan, daarvan met een feestweekend.

gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
1: Hoevenslagerij Evelien, van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Euro. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: Op het circuit van Zolder is een dodelijk ongeval gebeurd met een motorrijder. Het slachtoffer, een 53-jarige man uit Nederland, kwam tijdens een oefensessie zwaar ten val. De medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten.
8: De oppositiepartijen Durf en Vlaams Belang reageren niet echt enthousiast op de zoektocht van stad Eeklo naar een interim manager. Afgelopen weekend melden we al dat stad Eeklo een interim manager zoekt. Ondertussen loopt een bemiddelingstraject met de huidige algemeen directeur die met ziekteverlof is, maar wordt ook al een wervingsreserve aangelegd voor een eventuele opvolger. Die maatregel komt er na het slechte rapport over een toxische sfeer op de stadsdiensten.
7: Onbekenden slaagden er eerder deze week in om een bouwvoertuig buiten te maken op een werf in Tubeke en ermee weg te rijden in de richting van de Pepingse deelgemeente Bellingen. Het is al de tweede keer op korte tijd dat het grondbedrijf uit Henegouwen in het vizier wordt genomen door dieven. Zaakvoerder Lisbeth van den Briele looft een beloning uit voor de gouden tip.
9: In Brugge hebben afgelopen zaterdag honderden mensen deelgenomen aan de Brugse Pride. De optocht trok door de historische binnenstad naar de Burg, waar een gratis festival plaatsvond. Volgens de organisatie was de belangstelling groter dan bij de vorige editie.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: De namiddag wordt het lokaal vrij zonnig, maximaal tussen 19 en 25 graden. Vanavond is het half bewolkt en droog. Na middernacht neemt de bewolking toe en is de lokale bui mogelijk. Minimaal tussen 12 en 16 graden.
10: www.radioommeland.be.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Vanaf nu starten voorbereidende werkzaamheden in de stationstraat in Landen. Aannemer Lummense Wegenbouw maakt in opdracht van het stadsbestuur van Landen proefsleuven om de nutsleidingen exact in te meten. Dit onderzoek is noodzakelijk voor het ontwerpdossier van de geplande heraanleg in de straat.

natuurlijk op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Opnieuw een bijzondere raad van bestuur bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard is gestemd voor een tijdelijke stap opzij van de in opspraak gekomen voorzitter Lotfi Mostefa. Dat deelt Iago Bastin, bestuurslid van Anderlechtse Haard, voor Anders gisteren mee. Deze keer zou wel het noodzakelijke quorum bereikt zijn.

0: kostenprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.

0: Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis. En is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de nacht van vrijdag op zaterdag is een opvallend verkeersongeval gebeurd in de havenkaai in Kortrijk. De brandweer werd opgeroepen en trof bij aankomst een opmerkelijk tafereel aan. Een donkere Rangeover lag op zijn zij, vlak naast twee geparkeerde wagens die bij die aanrijding schade opliepen. De bestuurder verliest zijn controle over het stuur omdat hij onder invloed was en knalde daarmee tegen de geparkeerde wagens.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Antwerpse muziekgroep De Pikkendieven blaast dit jaar 5 kaarsjes uit. De groep zag het levenslicht tijdens de coronaperiode en groeide in 5 jaar tijd uit tot een graag geziene gast op podia in heel Vlaanderen. Op zaterdag vierde de groep haar 5-jarig bestaan met een gratis jubileumconcert.

0: gives a new dimension. This is a new style of music.
1: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Een bommenwerper van het type B-52 Stratofortress is in de Verenigde Staten kort na het opstijgen gecrashed. Dat meldt luchtmachtbasis Edwards in een bericht op sociale media. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen of niet.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: Jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: L 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Bij een controleactie in verschillende handelszaken heeft de lokale politie van de zone Brussel-Noord, Schaarbeek, Everen, Sint-Joosten-Noorden eind mei meer dan 3300 fietsen, lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. 9 personen werden van hun vrijheid beroofd en een handelszaak werd gerechtelijk verzegeld. Dit heeft de politie Brussel-Noord vrijdag gemeld. De kerk van Alsenberg heeft haar windhaan terug. De haan is opnieuw in het goud gezet en werd maandagochtend op de toren geplaatst. Zo is de restauratie van de buitenkant van de Onze Lieve Vrouwenkerk bijna afgerond en kunnen de stellingen verdwijnen. De werken hebben meer dan 4 miljoen euro gekost, vooral betaald door Vlaanderen en de gemeente Beersel.
7: De 71-jarige zwevergemmenaar Lieven Koenen heeft 219 keer de Kloetstraat op en af gereden en werkte zo 190 kilometer en 5475 hoogtemeters af. Oorspronkelijk wilde hij de marmotwedstrijd in Frankrijk rijden, maar dat bleek praktisch te moeilijk. Daarom koos ik voor de helling in de Kloetstraat. Ik heb nu evenveel hoogtemeters gereden, maar dan hier in Zwevegem, aldus nog Lieven Koenen.
5: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: De namiddag wordt het lokaal vrij zonnig, maximaal tussen 19 en 25 graden. Vanavond is het half bewolkt en droog. Na middernacht neemt de bewolking toe en is er lokaal een bui mogelijk. Minimaal tussen 12 en 16 graden.

0: Een man komt bij de dokter. Zegt de dokter, u heeft nierstenen, kalk in uw bloedvaten en water in uw knieën. Zegt de patiënt, als u nu ook nog zegt dat ik cement in mijn buik heb, dan kan ik een bouwbedrijf beginnen. 2 miljonairs staan toevallig met hun Rolls Royce naast elkaar voor een verkeerslicht. De ene belt de andere op en pocht. Ik heb zojuist een fantastische cd-speler in mijn Rolls laten monteren. De andere, moet je me daarvoor uit bad bellen? Als je denkt dat de mammoet uitgestorven is, dan heb je het mis. Mammoet eten koken. Mammoet moet de was doen. Mammoet moet boodschappen doen. Mammoet moet strijken. Mammoet helpen met huiswerk. Mammoet poetsen. Mammoet helpen in de tuin. Mammoet zorgen dat alle rekeningen op tijd betaald worden. Mammoet soms ook nog dokter, elektricien, timmerman, fietsenmaker en schoenmaker zijn. Mammoet vooral niet zeuren.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Twee vrouwen uit respectievelijk Willebroek en Ruizenbroek Puur Sint-Amand stonden in Mechelen voor de strafrechter voor een drugshandel waarbij ze betrokken waren. Opvallend in de zaak kwam eerder toevallig aan het licht. Een van de vrouwen was immers slachtoffer geworden van een home invasion.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. In het historische tolhuis aan de Brusselse straat in Leuven is een nieuwe zomerse horeca geopend. Zomerbar Tolhuis. Het initiatief wil een draagdrempelig ontmoetingsplekje zijn.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Taxi bestellen, taxi custom bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Dat de komende dagen hoge temperaturen worden voorspeld, activeert het departement Zorg de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmtetrajectieplan en heeft het KMI-code geel afgekondigd. Hitte treft ons allemaal, maar sommige mensen lopen extra risico, luidt het.

Ze zeggen wel eens dat alles in het heet van de strijd is geoorloofd. Nu, daar kan ik nog wel een paar voorbeelden van vertellen. Soms verlies je je hoofd wel eens in zo'n strijd. Luister maar goed naar wat ik je te vertellen heb. Lange tijd geleden woonde je moeder een tijdje in Saint-Tropez. En je weet hoe dat gaat, het was elke avond feest en ze genoot er met volle teugen van. Zoveel zelfs dat ze af en toe tegen de verkeerde vent aanliep. En van het een kwam het ander. Ach, je moeder was gewoon op zoek naar een beetje liefde in die chaos daar. Ze dacht dat die kerels haar liefde konden geven. Maar wat ze kreeg was geen liefde, maar een last. En die kerels, die hebben je moeder vervolgens gewoon laten zitten. Nooit meer iets van zich laten horen. Dus daar zat ze, helemaal in haar eentje in dat verre Saint-Tropez. Ze moest zichzelf zien te redden. En dat viel niet mee. Vooral niet met die dikke buik die elke maand dikker werd. Eigenlijk zou ze dolgelukkig moeten zijn. Maar dat kon ze niet in die situatie. Dus toen ze weer terugkwam bij mij, had ze wel het een en het ander op te biechten. Want die dikke buik kwam duidelijk niet van mij. Maar ik was er snel overheen, hoor. En het resultaat van die dikke buik heb ik nog altijd lief. Daar ligt het niet aan. Ik denk dat het nu wel eens tijd wordt om dat ook naar jou op te biechten. Want jij bent onze dochter. Alleen niet van ons tweeën. Want jij bent het resultaat van dat avontuurtje. Dus Annie, ik zeg het maar recht in je gezicht. Ik ben niet je vader. Trouwens, als ik wel je echte vader zou zijn geweest, was je in ieder geval een stuk knapper geweest. Annie, I'm not your daddy. Kid Creole en Le Coconut.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wat begon als een blanco canvas van 2 op 2 meter groeide uit tot 2 indrukwekkende kunstwerken vol creativiteit en persoonlijkheid. Een heel schooljaar lang werkten Fabrice en Sterre, 2 leerlingen van Via Tienen, tijdens de middagpauzes aan hun schilderijen. Deze week stelden ze hun werken trots voor aan leerlingen en leerkrachten.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraad 36 te Brugge.
1: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere

0: Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11 uur 30 tot 24 uur. En zondag van 11 uur 30 tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende. De

0: de Rode Bes, Blauwe Bes.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren. La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gast.

0: fietsroute. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het regionale nieuws.
2: Het evenement rond de Vlaamse feestdag in Brussel heet voortaan Vlaanderen Feest in Brussel. Met die nieuwe naam en uitstraling wil de organisatie niet alleen Vlamingen, maar heel de stad aanspreken. Op 11 juli vindt de 14e editie plaats.
3: Vanaf 1 juli verandert de parkeerregeling in de buurten rond het Afwasdoom opnieuw. De maximale parkeerduur van 2 uur, die sinds 1 oktober 2025 van kracht is, geldt dan enkel nog tijdens evenementen in de concertzaal. Moeten onze klanten dan van buiten weten wanneer er iets in het Afwasdoom te doen is? Zo reageert Erik Messelis van Klimzaal Wall Street.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Yesterday. De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 36-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank een geldboete gekregen van €800 voor verboden wapendracht. De man was vroeger lid van de beruchte hip-hop-bende Raw 13.

0: Sinds vorig jaar werd aannemer Tom van Doornik uit Grobbendonk een vaste waarneming blind gekocht. Hij ziet erop toe dat alle bouwprojecten tijdig gerealiseerd worden. En dat is geen sinecure. Dit komt bovenop mijn dagelijkse werk, zegt de man.
1: Dit is Radio Ommeland op 104.5.

0: bellen, taxi kust te bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark. 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 3:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die

0: via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigratie over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland gelood voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stichting MM de la Croix heeft ze pas haar donateurs uitgenodigd voor een denkevent. Dankzij sponsoring en giften kon er voorbij 2 jaar verschillende mooie projecten gerealiseerd worden in de stad Tienen.

0: groot zit al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. De Fleur is de nieuwe single van de Zweedse muzieksensatie Tove Lo. Paul van Haver, alias Stromae, werkte mee aan het nummer als producer. Maar de Brusselaar zong ook, tot grote vreugde van de Zweedse zangeres, de Franstalige strofe in.
1: Welkom.
2: Hi, this is Joe Cocker.
1: Hi, I'm Gloria Estefan.
3: Hi, this is Peter Cetera.
4: Hi, this is Pat Benatar.
5: Hey, this is Meatloaf.
6: Hi, this is Kim Wilde.
7: De Gouden Hitser leeft.
8: Dit is Radio Ommeland.

0: for you. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh, tof. En zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig. Tot strakjes, Sabrina.
0: Ah, oké. Tot strakjes. Dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké. Neem maar nota's, sleutels. En we zijn weg.
1: Oké, kom aan. Let's go. Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
8: Gastropup Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
10: Het regionale nieuws.
11: Afgelopen vrijdag slaagden hulpverleners van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West erin twee runderen uit een mestput te takelen. De zware dieren raakten klem in de nauwe holte nadat een rooster het had begeven onder hun gewicht. De uiterst complexe operatie nam maar liefst 5 uur in beslag. In Ten Wijngaard in Leuven gaat al ruim een week heel wat kostbaar drinkwater verloren door een ondergronds lek. De grote diepte en een boom die dreigt om te vallen maakten een snelle herstelling door de watermaatschappij De Watergroep onmogelijk. Intussen kijken de buurtbewoners het alsmaar aantikkende verlies met leden ogen aan.
12: 5 middenveldorganisaties hebben in Antwerpen actie gevoerd met een opvallende videotruc en een filmpje om de nieuwe wapenwet aan te klagen. Het Vlaamse parlement bespreekt momenteel het decreet dat wapenexport voor Vlaamse bedrijven vlotter en flexibeler moet maken. De organisaties kozen om in Antwerpen actie te voeren omdat er via de haven wapens worden verscheept.
11: 15 banners die aan Brusselse verlichtingspalen hingen om promotie te maken voor het LGBTQI+ koorfestival Various Voices, werden door onbekenden aan flarden gesneden. Voor de organisatie is het motief duidelijk. Dit is zonder twijfel homofoob vandalisme.
10: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Radio Ommeland.
14: Ommeland.
10: De radio voor Brugge en omstreken. De radio voor Brugge en omstreken. Ommeland.

0: oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 0477 95 76 12.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.
5: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrivier.

0: 1 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak

0: nemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

elke dag te beluisteren via FM en DHB Plus en ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. De rechtbank van Oslo heeft het verzoek van Marius Borg-Huibi om vrijlating te worden uit voorlopig hechtenis opnieuw afgewezen. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marits, die werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, blijft voorlopig vastzitten in afwachting van zijn

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Bornem vierde afgelopen week een halve eeuw cultureel centrum door Delft-directeur Geriet Evans blikt terug en vertelt waarom haar cultureel centrum al decennia toonaangevend is.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: De brandweer rukte maandag uit naar de Hoogleenstraat in Oost-Rozebeke na een melding over verdachte vaatjes die aangetroffen waren in het groen. Omzichtigheid was geboden, maar de inhoud bleek uiteindelijk ongevaarlijk te zijn. Doorgaand verkeer in de Hoogleenstraat was een tijd lang niet meer mogelijk. In samenwerking met de dienst Vreemdelingenzaken vond er afgelopen weekend opnieuw een actie tegen illegaal verblijf plaats in Oostende. Door het regenachtige weer waren er weinig mensen op de been. De agenten stelden dan ook slechts één andere inbreuk vast. De lokale politie van Oostende houdt regelmatig controleacties die gericht zijn op illegaal verblijf en de overlast die ermee gepaard gaat. De ploegen op het terrein controleerden afgelopen weekend 18 personen en 7 leegstaande panden.
10: De Hasseltse wijk Ter Hilst zal tegen 2050 volledig vernieuwd worden. Daarvoor worden 200 sociale huur- en koopwoningen mondjesmaat afgebroken. Die vernieuwing komt er om te voldoen aan de moderne energienormen van de Vlaamse overheid en om meer groen te creëren, al de sociale woonmaatschappij Wonen in Limburg.
11: Inwoners van Meerhout klagen op sociale media over de staat van het oude kerkhof aan de Sint-Trudo-kerk in het centrum. Ze noemen de toestand van het ingezaaide gras en wilde bloemen er schandalig. Schepen van Groen en Milieu Walter Verbraken van NVA Plus legt uit dat de gemeente het terrein omvormt tot een ecologisch park en vraagt geduld. Met een kort gemaaid gazon trek je geen bijen aan.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: De namiddag was het lokaal vrij zonnig, maximaal tussen 19 en 25 graden. Vanavond is het half bewolkt en droog. Na middag neemt de bewolking toe en is de lokale bui mogelijk. Minimaal tussen 12 en 16 graden.
12: Hey! Dit is Radio Ommeland.
15: Bring the action.
12: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In het centrum van Larum is woensdag de reconstructie van de moord op taxichauffeur Marco Beka gestart. Onder politiebegeleiding werd al een van de twee hoofdverdachten naar de afgeschermde plaats delict gebracht. De straat is voorlopig afgesloten voor alle verkeer.

welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Maar liefst 44 miljoen views. Een Chinese man gaat viraal nadat hij zijn idool topklimster Yanya Garnbrets opvangt na een misstap en daarbij compleet uit zijn dak gaat. Zij viel eerst, maar hij viel harder. Al stond de fan daar niet helemaal toevallig met open armen klaar.

0: ruzie tussen buurvrouwen leidt tot een rechtszaak. Geen eenvoudige zaak voor de rechter die de eerste beklaagde hoort verklaren. Ten eerste had ik geen melkkannetje geleend. Ten tweede was het al kapot toen ik het leende. En ten derde was het heel toen ik het terugbracht. Jantje gaat naar de tandarts. Hij had een afspraak om 2:30. Om 3:00 is hij nog niet aan de beurt. Hij gaat naar de balie en vraagt wanneer hij aan de beurt is. Dan zegt de vrouw achter de balie, zo dadelijk. Jantje gaat weer naar de wachtkamer. Na 1:00 gaat hij weer naar de balie. En er wordt weer gezegd dat hij zo meteen aan de beurt is. Als hij na 2:00 dan nog niet aan de beurt is, dan klopt hij op de deur van de tandarts. Hij zegt, wanneer ben ik aan de beurt? Dan zegt de tandarts, dat kan wel even duren. Er zit hier iemand van de geheime dienst en die doet zijn mond niet open. De rechter tot een beklaagde. Waarom heb je die arme man 4 tanden uitgeslagen? Antwoord van de beklaagde, hij had er niet meer.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Euroshop. Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutel zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Hoe kan de administratieve last voor leerkrachten omlaag? Dat is de vraag waarover de eerste Raad van Onderwijzers zich buigt. Het is mijn vijfde onderwijsminister en de eerste die om zijn mening vraagt. Al dus nog een leerkracht uit Limburg, Roland Wijnen uit Hoeselt bij Bilzen.
0: Radio Ommeland.

werd geboren op een mooie zomerdag in 1951. Hij zette het meteen op een huilen, zodat iedereen goed kon horen dat hij gezond ter wereld was gekomen. Zijn vader en moeder waren dolblij en zeiden meteen dat hij een schat van een jongen was. Ze namen zich voor om hem op te voeden zoals zij dat wilden. Hij krijgt de allermooiste kleren en hij gaat naar de allerbeste school, zeiden ze tegen elkaar. Ik zal hem leren dat hij goed voor zichzelf opkomt, zodat hij voor niemand bang hoeft te zijn, zei zijn vader. In de zomer van 1953 gaf zijn moeder hem er een zusje bij. Je moet maar goed op je kleine zusje passen, had zijn moeder nog tegen hem gezegd. Ze is ook nog maar zo klein en jij bent al groot. Maar hij was helemaal niet blij. Hij rende huilend de kamer uit, omdat hij zich bedrogen voelde door zijn ouders. Ze hadden hem toch verteld dat hij hun enige kind zou blijven. In de winter van 1969 ging hij het huis uit op zoek naar zijn liefde die hij thuis zo had moeten missen. Zijn zusje was inmiddels groot en trouwde met haar grote liefde. Het kind dat zij kreeg was een jongetje die de allermooiste kleren kreeg en naar de allerbeste school ging. En zijn vader leerde hem voor zichzelf op te komen, zodat hij voor niemand bang hoefde te zijn. Ook al had hij zijn ouders dicht bij zich, toch groeide hij op als een eenzame jongen. Maar niemand die dat zag. Lonely Boy van

elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Nog maar eens is Romelu Lukaku de grote verlosser van de Rode Duivels. In een bloedhete eerste WK-opdracht. Beter de Belgen hun tanden stuk op een bitsige Egypte. Sterker nog, na de openingsschicht van Ajour hadden de Egyptenaren zelfs de beste kansen op 0-2. Maar dan achter de recordschutter zijn moment gekomen. 23 seconden na zijn invalbeurt lag hij aan de basis van het gelijkspel. Een zucht van opluchting volgde. Romelu Lukaku zorgde voor de 1-0 of de 1-1. België-Egypte werd 1-1 een gelijkspel.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
0: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: In Opwijk heeft de politie zondagmiddag een klopjacht gehouden op een bestuurder. De man reed zich na een achtervolging vast in een beek en zette het op een lopen. Tijdens de zoektocht werden speurhonden en een helikopter ingezet. In Halle wil scholengroep Corha een gloednieuwe basisschool bouwen in het centrum van de stad. Het gebouw moet plaats bieden aan de leerlingen van AHC Vondel, die momenteel verspreid zitten over meerdere locaties. Enkele buurtbewoners maken zich zorgen over de extra verkeersdrukte en het beperkte aantal parkeerplaatsen. Maar dat is een bewuste strategie, stelt algemeen directeur Bernard Schatman.
3: In ziekenhuis Geel kan je sinds kort een zelfrijdende transportrobot zien rondrijden die materialen en pakketten vervoert. De robot legt ongeveer 7 kilometer per dag af. Een afstand die de personeelsleden niet meer hoeven te doen. Zo komt er tijd vrij voor een betere patiëntenzorg. De robot kiest zelf de beste weg van punt A naar punt B, vertelt Paul Corti, diensthoofd facilitaire dienst in het ziekenhuis van Geel.
2: Aan de Sint-Christoffelkerk in Londerzeel vond zaterdag een viering plaats van het Heilige Hartbeeld. Het beeld werd precies een eeuw geleden opgetrokken door een lokale steenkapper en werd vorig jaar grondig opgeblonken. De viering is meteen het startschot van de grootschalige renovatie van de kerk zelf. In Bree vindt komende zondag de eerste editie van het stadfestival Wat Blief plaats. Op verschillende locaties in het stadcentrum kunnen bezoekers muziek, theater, dans, comedy en workshops ontdekken. Het festival is volledig gratis en zet sterk in op inclusiviteit. Cultuur is vaak duur, maar wij zijn ervan overtuigd dat het ook gewoon toegankelijk kan zijn voor iedereen, zegt de organisatie.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: De namiddag wordt het lokaal vrij zonnig, maximaal tussen 19 en 25 graden. Vanavond is het half bewolkt en droog. Na middernacht neemt de bewolking toe en is de lokale bui mogelijk. Minimaal tussen 12 en 16 graden.
1: 104.9 FM.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De Nederlandse programmamaker, acteur, schrijver, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij begon zijn carrière als beeldend kunstenaar, maar vooral zijn stem zal bij verschillende mensen, kinderen, ook wel erg bekend klinken. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie, Graaf Til en Kermit de Kikker in Sesamstraat.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Als je zegt dat je hoogintensief bent, denken mensen al gauw dat je om het minste wenend gaat weglopen. Om hoogintensiviteit bij mannen uit de taboesfeer te halen, schreef de Genkenaar Junior Leroy. Leroux bedoel ik het boek Intens Mens. Junior Leroux had een gewone, liefdevolle jeugd, liep geen verschrikkelijke trauma's op en heeft geen ernstige psychologische aandoeningen, schrijft hij in de proloog van zijn boek. En toch heb ik op de rand van het leven gestaan, mede omdat ik niet wist dat er een handleiding bij zo'n hoogsensitieve persoonlijkheid hoort. En dat had niemand mij ooit verteld en heb ik zelf moeten ontdekken, zegt de man.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland.

0: ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te blauw.

0: Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Giro Sint-Jef in Willebroek wil kinderen van buiten de jeugdbeweging het unieke kampgevoel meegeven. Traditioneel moet je al een jaar lid zijn om op kamp mee te gaan. Sint-Jef breekt nu met de regel. We halen kinderen weg van achter hun scherm.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Op circuit Zolder is maandag voormiddag een Nederlandse motorrijder verongelukt. Tijdens een vrije oefendag van de motorsportschool miste de man een bocht en vloog hard tegen de bandenmuur. Een lange reanimatie kon hem niet meer redden.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Wie onlangs rook zag opstijgen in de Kerkstraat in Middelkerken hoefde zich geen zorgen te maken. Het ging niet om een echte brand, maar om opnames van het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks Onder Vuur. Een deel van de nieuwe afleveringen worden ingeblikt in Middelkerken. Volgend jaar komt Onder Vuur zelfs volledig naar hier, zegt de burgemeester Jean-Marie de Dekker.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.

0: Rode Bes, Blauwe Bes. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
4: Zonnepanelen weken overdag wel energie.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21 uur. 30.
3: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Politie en parket zijn op zoek naar drie mannen en een getuige in verband met een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. Een dertiger werd eind oktober met een baseballknuppel in elkaar geslagen en verkeerde een tijd lang in levensgevaar. De drie verdachten zouden tussen de 25 en 35 jaar oud zijn.
7: Het Hassels bedrijf Hydrofix heeft een miljoenendeal gesloten met de Deense koffiereus Freehand Coffee Company. Hydrofix maakt waterfonteinen die verschillende smaken kunnen toevoegen aan kraantjeswater. De komende jaren zullen de waterfonteinen in zo'n 3000 Deense bedrijven worden geïnstalleerd.
6: In Gent zetten een viertal Turkse moskeeën de deuren open van een cafetaria om de WK-voetbalwedstrijd tussen Turkije en Australië live uit te zenden. De aftrap van de match vindt plaats om 6:00 AM, waardoor het voor veel horecazaken te vroeg is om open te gaan. De match is onder meer te volgen in de Sultan Kami Moskee aan Dampoort en in de Tevhid Kami Moskee in de Bloemekeswijk. De vroege timing van de wedstrijd heeft alles te maken met de locatie van het WK-duel. Er wordt namelijk gevoetbald in het Canadese Vancouver, waar het op dat moment 7:00 vroeger en dus nog 23:00 s'avonds is op dat moment. In het stadhuis in Antwerpen worden de Antwerp Giants gehuldigd door het stadsbestuur na hun eerste landstitel in 26 jaar. Op de Grote Markt zijn fans samengekomen om die kers op de taart met veel emotie te beleven. Van in het begin van de titelwedstrijden tegen Oostende heb ik stress gehad en zijn er tranen gevloeid. Aldus een dolgelukkige basketbalfan.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vanavond is het half bewolkt en droog. Na middernacht neemt de bewolking toe en is er lokaal een bui mogelijk. Minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen is het grotendeels bewolkt met zeer lokaal wat regen of buitjes. In de namiddag en avond wordt het overal droog en klaart het op. Maximaal tussen 21 en 26 graden.
5: Radio Ommeland.
10: Jouw Classic Station.

0: welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: De drie mannen die instonden voor de begeleiding en de beveiliging bij de fatale bungee jump in Brazilië zijn opgepakt. Hoe het zo fout is kunnen lopen is ook nog een raadsel. Ze zijn in shock. Ze kunnen niet verklaren wat er is gebeurd, verklaart hun advocaat aan de Braziliaanse media. De instructeurs die haar lieten vallen bij de bungeesprong hadden geen vaste taakverdeling. Soms deden we het touw niet zelf.
2: Welkom. Dit is jouw Classic Station.

Het was in het begin wel even wennen, maar ik ben er nu helemaal over één. Ik was nog bang dat ik het nooit alleen zou redden, zo zonder jou. Maar dat is helemaal meegevallen. Vooral omdat ik elke keer weer moest denken aan alles wat je mij hebt aangedaan. Daardoor kreeg ik alleen meer zelfvertrouwen om het in mijn eentje te kunnen klaren. Maar je was toch niet helemaal uit mijn leven verdwenen, blijkt nu. Want kijk eens, daar sta je dan. Hier, weer voor me. Zomaar vanuit het niets. Je staat erbij als een zielig straathondje dat op zoek is naar zijn baasje. Maar denk maar niet dat je me voor de gek kunt houden. Had ik nu maar gewoon die sloten veranderd, dan had ik nooit meer last van je gehad. Maar nu ben je hier weer, om mijn leven weer zuur te maken. Nu, mooi niet hoor. Het heeft me heel wat moeite gekost hoor, maar door de schade en de schande heb ik de gebroken scherven van mijn leven stukje bij beetje weer aan elkaar kunnen lijmen. Nachtenlang heb ik zielig in een hoekje zitten huilen, maar dat is nu voorbij. Nu kan ik met opgeheven hoofd de wereld weer aan. Ik ben een heel nieuw mens geworden, dus als je soms mocht denken dat je me zo weer kunt krijgen, vergeet het maar. Ik geef mijn ziel en zaligheid liever aan iemand anders. Dus wegwezen jij, ik hoef je niet meer te zien. Jij dacht zeker dat ik je vreselijk zou missen of dat ik het niet zou redden zonder jou. Nu, dan heb je het mooi verkeerd, want ook zonder jou red ik me best. Mijn nieuwe leven ligt helemaal voor me en ik weet zeker, deze keer ga ik het helemaal in mijn eentje rooien. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Morfio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio? Oh, oké, geef mijn auto sleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go.
5: Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
6: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
7: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: gedetailleerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.
3: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Algemene Ziekenhuis Herentals brak maandagavond brand uit op de vijfde verdieping van het hoofdgebouw. Daarbij kwam het ook tot een agressie-incident. Dat was het scenario van een rampoefening voor de brandweer van de zonnecampen. De brand was dus niet echt. Deze omstandigheden boden de hulp- en ordediensten de kans om de noodprocedures grondig te testen in realistische omstandigheden.

0: elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Op een nieuwe bijzondere raad van bestuur bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard is gestemd voor een tijdelijke stap opzij van de in opspraak gekomen voorzitter Lotfi Mostefa. Dat deelt Jago Bastin, bestuurslid van Anderlechtse Haard voor Anders, gisteren mee. Deze keer zou wel het noodzakelijke quorum bereikt zijn.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: is Radio Ommeland.
1: Massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
4: De grootste hit aller tijden.
5: Rock and roll is here to stay.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: Rock and roll dreams come through.
4: 104.9

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Vlaamse overheid stimuleert of selecteert niet één, maar twee scholen uit Dendermonde als inspiratieschool voor de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Het gaat om basisschool Heha uit Sint-Gilles en basisschool van GO Atheneum in Dendermonde.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

filmproducent kan zijn oren nauwelijks geloven. Boos gooit hij de telefoon op de haak. Die mensen van de Oscars hebben gewoon geen verstand van muziek, mompelt hij in zichzelf. Logisch dat hij dat denkt, want de producenten van de tv-show hebben geen behoefte aan de zanger die een liedje heeft gezongen dat nu genomineerd is voor zo'n beeldje. En dat terwijl de zanger toch wereldberoemd is. De producent pakt er nog eens even de brief bij die hij heeft gekregen van de Oscar-organisatie. Dank voor uw brief over de heer Phil Cooper, leest hij hardop. Maar helaas, het programma voor de uitreiking is al vol gepland, zodat een optreden van hem niet meer mogelijk is. Bovendien hebben wij liever geen onbekende zangers in onze show. Hij zucht nog maar eens. Het is nauwelijks voor te stellen. Een van de mooiste filmsongs van het jaar, die ook nog eens gezongen wordt door een man die de ene na de andere wereldhit uit zijn hoge hoed tovert. Niet voor niets is hij genomineerd voor een Oscar. Die wil je toch meteen in je tv-uitzending. Maar nee, ze kennen hem gewoon niet. De zanger kan er zelf om lachen. Op de avond van de Oscar zit hij keurig in de zaal, terwijl op het podium zijn liedje wordt geplaybacked door een onbekende zangeres. Het liedje wint de Oscar niet, net niet. Maar de wraak van de zanger is zoet. Jaren later wint hij alsnog een Oscar voor de beste filmsong. En dit keer mag hij wel optreden. Dit is niet de hitlegende van Phil Cooper, maar van die echte Phil. Ladies and gentlemen, the Oscar goes to Phil Collins. Against All Odds.

0: for you. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh, tof. En zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig. Tot strakjes, Sabrina.
0: Oh, oké, tot strakjes. Dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké. Neem aan auto's, sleutels. En we zijn weg.
1: Oké, kom aan. Let's go. Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: De heerlijkste en lekkerste.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 8 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
4: De muziek van de jaren 80 en 90.
5: Radio Ommeland.

Ik was aangeslagen en liep verdwaasd wat rond. Ik weet niet meer wat ik voelde, maar ik dreigde er helemaal onderdoor te gaan. Ik kon mezelf nauwelijks aankijken, maar als ik mezelf in een etalage zag, kon ik mijn eigen gezicht niet eens meer herkennen. Je laat me in deze toestand nog niet wegkwijnen hier in deze straten van deze stad. Ik liep de hele nacht maar een beetje door deze stad. Om me heen hoorde ik stemmen van vrienden die allang verdwenen waren. 'S Nachts hoorde ik het bloed in mijn aderen kloppen. Net zo onheilspellend als de regen in de straten van deze stad. Ik weet het wel, straks staat er echt geen engel op me te wachten. Ik sta er helemaal alleen voor, net als jij, mijn vriend. Mijn kleren passen mij allang niet meer en mijn vel hangt zo'n beetje over mijn botten. Heb ik daar nu al die kilometers voor hard gelopen? Maar het is alweer nacht en ik lig hier nog wakker. Ik voel gewoon dat ik langzaam maar zeker wegkwijn. Dus ik wil je vragen, mijn vriend, neem me nog één keer in je armen. Of moeten we elkaar op deze manier in de steek laten? Hier in de straten van Philadelphia. Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Koolteheierweg 45 in Gistel.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: naast Het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 9 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde. Bromfietsen rijden vaak te snel. En fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
5: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
4: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.
7: Honey, move on now.

heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Op zoek naar een goede carwash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 10 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
4: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
3: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat vierde. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

persoonlijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.

0: Rode bes, blauwe bes. Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Club Morfeo, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oké, geef mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go.
5: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster verwacht je in Club Morfeo.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Dit is Radio Ommeland.
8: Bring the action.
7: 104.9

0: oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
7: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
6: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Baggioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
8: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 24 uur. En zondag van 11.30 tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende. 104.9 FM.

0: 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Dit is Radio Ommeland.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Daalt je energiefactuur? Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Op zoek naar een goede carwash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Reclame op jouw Stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

0: taxi bestellen? Taxi Kust bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: Rode bes, blauwe bes.
1: Als u op de heideweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
2: Ommeland.